0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Já, hitt. Já, já, news.
1: RTP Barkstad.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: afstrakken, zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer, dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Hey, Leute! Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

I need a dollar, of misschien wel meer dan just one. Allo Black hoorde je, en daarvoor Try Again van Chef Special. En het is pas woensdag, hè, woensdagochtend zelfs. Misschien kijk je alvast met een scheef oog naar het weekend. En heb je een heel leuk feestje op de planning staan. En komt deze wel voorbij van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

De Sugar Babes en Stronger in een hoogtijdagen. Daarna maakten ze ook nog wel fijne muziek. Deze heb ik al lang niet meer gehoord. Leuk dat hij weer eens in de playlist stond hier bij RTV Parkstad. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere The Rolling Stones. En ook Topic en Becky G met Sorry Papi komt voorbij. En Robin Thicke en Pharrell met Blurred Lines. Maar eerst even terug naar de 90s met Desiree en You Gotta Be.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
13: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
12: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: 90's scoorde die hit en hit. Piu Bella Cosa was dit, Eros Ramazzotti.
1: Rini van Beugel.
0: Een hele goede ochtend. Welkom bij RTW Parkstad. Afraid to Feel van LF System was de show opener van vandaag. En verder op in dit uur hoor je anderen nog Anastasia, David Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I. Allemaal in één collab. Je hoort ook nog David Bowie. De Script en Cat's Eye heb ik voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij gaan we ook nog doen. In het volgende uur hebben we de woensdag one-liner, de verschrikkelijk foute one-liner, waar de telefoon mee op de proppen kan komen. Kijken waar het nu na zomer. Laten we het daar eens over hebben. Ja, ik ben benieuwd.

en Tones and I bij jouw RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws met Gone, Gone, Gone. I'm Out of Love van Anastasia zat ervoor. De script zometeen onderweg, maar hier is tijd voor muziek uit de 80's. Dit is David Bowie met Heroes.

0: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De meisje van Cat's Eye hoorde je met Animal. Daarvoor zat If You Could See Me Now van de script. Wat gaan we dadelijk doen in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en
0: free van breugelvrij.
2: Nou, wat we denken van Freestyler. My Old Piano, Great Expectation, You're Beautiful en Tonight Tonight. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
6: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De gemeente Brunssum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunssum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Sleen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het Kerkraadse College wijst verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project Kaalheide Bruist van de hand. Het plan moest wonen, zorg en sport samenbrengen op Sportpark Kaalheide, maar het bleek financieel niet haalbaar. Woningcorporatie Heemwonen en een andere investeerder vonden de risico's te groot. Volgens het college gaf de gemeente ongeveer 3 ton uit aan voorbereidingen. Kerkrade onderzoekt nu een andere ontwikkeling voor het sportpark en staat open voor voortzetting van het woonzorgconcept op een andere plek. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad een zonnige en opvallende warme oktoberdag. Eventuele mist lost vanochtend snel op. Daarna blijft het droog en loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 à 23 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en komende nacht kan opnieuw mist ontstaan. Woensdag begint rustig en zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.nl.

0: Jenny Ray. En Tonight Tonight was de laatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, de laatste dus. Daarvoor staat You're Beautiful van James Blunt. In the middle hoorde je Great Expectation van Sienna Spyro. My Old Piano van Diana Ross hoorde je nog. En Freestyler van Bam Funk MC's was de allereerste. In de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en vreugelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de bitterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ja.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe CV-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof er vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Kom binnen!
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Helemaal nieuw en daarom rood gekleurd in de lijst. De musiclijst van RTV Parks had Temper City en Self-Aware.
1: Rini van Breugel.
0: Daarvoor zat Some People van inmiddels al lang Sir Cliff Richard. Hij is al jaren geleden geridderd in Engeland. En daarom moet je hem eigenlijk Sir noemen. Verderop in dit uur natuurlijk de woensdag one-liner. Die je zo meteen gaat horen. De verschrikkelijk foute one-liner waar de telefoon mee op de proppen kan komen. Laten we de nazomer als onderwerp nemen. DNCE hoor je nog, Massive Attack, Damiano David, Nelly Furtado. We doen nog een blokje 20 minuten hits op in rij. En Liberty X met Just a Little hoor je nu. En dit was helemaal de bom. Dit soort R&B in de, wat zou het zijn? Early Zeros ongeveer.

0: Het is wel de tijd van het jaar voor dit soort liedjes. Massive Attack en Unfinished Sympathy. Even eerder vroeg ik al aan de telefoon voor een leuke one-liner over de nazomer. En hier is waar die mee op de proppen kwam.
1: Als de septemberzon je wangen nog verwarmt, neem dan een borrel voordat de herfst je omarmt.
0: Nou, we kunnen er wel wat mee. Als de septemberzon je wangen nog verwarmt, neem dan snel een borrel voordat de herfst je omarmt. Ja, ik vind hem niet slecht. Hier is Damiano, David.

0: Nelly Furtado uit de Early Zeros hoorde je ervoor zat The First Time van Damiano David. En zometeen...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij met daarin Marvin Gaye. Don't Stop, Alleen Jij, 1000 Miles en Rain Dance. Je hoort die track zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De spanning, de ontlading,
5: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: RTV Parkstad, Zo Nieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle zeven Parkstadgemeenten. Hun redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermons begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Het Betaplein en het Schelmenhofje in het centrum van Heerlen krijgen meer groen. De definitieve ontwerpen zijn bekend. Er komen bomen, planten en zitplekken die voor meer schaduw moeten zorgen. Bij de Schelmentoren krijgt de entree een constructie van staal en hout, met daarnaast ruimte voor kleine activiteiten. Werkzaamheden moeten begin 2027 starten. Volgens planning zijn beide pleinen die zomer klaar. Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van dit jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. Dan nog het weer. In Parkstad begint vandaag met zonnige perioden en blijft het voorlopig droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Het wordt zacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 25 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond trekt regen vanuit het zuidwesten over de regio en is ook onweer mogelijk. De wind draait dan naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen weg, daarna wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
13: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: zit midden in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.

0: toen reed ze langzaam met haar piano terug achter op de aanhanger de garage. In 2002 had Vanessa Carlton een enorme grote hit met deze track, 1000 Miles. Maar daarna niet veel meer gehoord, tenminste niet solo.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Dat is trouwens niet de allerlaatste, de ene laatste. Daarvoor zat alleen jij van Milo Laat het lukken. Don't Stop van Fleetwood Mac hoorde je nog. En Marvin Gaye van Charlie Puth en Meghan Trainor was de eerste. Want ik heb er nog eentje klaarstaan. Maar eerst even zeggen dat zometeen de show van Arno op de radio is. En ik wens je daar natuurlijk heel erg veel plezier bij. Met een beetje geluk halen we de Four Tops nog, maar ik denk het niet. Het nieuws komt er zometeen aan, wat mij betreft tot morgen. Voor de donderdag editie van Staying Alive in de ochtend. Ik laat je achter met deze van Dave en Thames. Dit is Raindance. Hey, prettige dag, tot morgen.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaartse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Monarch Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n €8.000 kost, zag het kabinet Schoof ervan af. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minli Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minli Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Minli Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minli Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
11: Met Arno Krijen.

Blue Cartel en Hit 'em Up Style. Oeps, dat was hem dan. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Bryan Adams. En One to You. Hey, goedemorgen. Het is woensdag 7 oktober 2020. Dat betekent dat 12 uur dat ik bij je ben. En dan gaan we gewoon de werkweek doormidden zagen. Dat is gewoon een afspraak wat ik met je maak, nu al. Dus om 12 uur gaan we gewoon de werkweek doormidden zagen. Want dan gaan we naar de goede kant van de werkweek weer. Richting het weekend. Hè? Lekker toch? Nu Jonas Blue.

0: Jonas Blue. Echt zo'n lekker zomersplaatje, toch, hè? Breng je eventjes terug naar die lekkere warme zomer van dit jaar.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Zo gaat het dan, hè? Hey, tot 12 uur ben ik bij je. Dat betekent dat je zelf eventjes kan meewerken aan dit programma. Gaat heel erg makkelijk. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Dan vind je sowieso jouw nieuws. Maar dan vind je ook rechts onderin het groene logootje van WhatsApp. Als je daar namelijk eventjes op klikt, dan kom je zomaar bij mij in de studio terecht en dan kan je me laten weten wat jij zometeen wilt horen. Nu eerst Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, een hart sinds lange tijd weer vrij is.

Zoe samen met Snelle en het Xing, daar gaat het dan over. En daar was dat niet meer minder dan Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou. Even kijken wat we gaan doen. Oh ja, ik kreeg gisteren eventjes het bericht binnen dat een van mijn favoriete zangers en ook die van mijn vrouw overleden is opeens. 3 dagen na zijn verjaardag is hij gestorven. Ik heb het over niet meer minder dan Freddie Jackson. Hier is hij nog een keertje met zijn allergrootste, een van de grootste. You are my lady.

0: 1985. Freddie Jackson kwam met deze plaat uit. Het werd geschreven door niemand minder dan Barry Gibb van de Bee Gees. En het was een van zijn grootste hits. Freddie Jackson, Rest in Peace.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: RTV Parkstad, Zonieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle 7 Parkstadgemeenten. Hun redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermons begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Het Betaplein en het Schelmenhofje in het centrum van Heerlen krijgen meer groen. De definitieve ontwerpen zijn bekend. Er komen bomen, planten en zitplekken die voor meer schaduw moeten zorgen. Bij de Schelmentoren krijgt de entree een constructie van staal en hout, met daarnaast ruimte voor kleine activiteiten. Werkzaamheden moeten begin 2027 starten. Volgens planning zijn beide pleinen die zomer klaar. Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van dit jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. Dan nog het weer. In Parkstad begint vandaag met zonnige periode en blijft het voorlopig droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Het wordt zacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 25 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond trekt regen vanuit het zuidwesten over de regio en is ook onweer mogelijk. De wind draait dan naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen weg, daarna wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nico en Vince en Emma Wong, daar ging het dan over. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Robbie Williams en Trippin'. En ook nog die hele lekkere van Freddie Jackson en You Are My Lady. Over lekker gesproken, daar valt dit ook onder. Yeah. Gregory Abbott en Shake You Down uit de jaren 80.

En zo heet hij Cover Me in Sunshine. Pink was het. Hij houdt eventjes goed in de gaten. We zijn bezig met die woensdagmorgen ochtenddip van 7 oktober... om die helemaal weg te werken. En om 12 uur is het ons gelukt. Dat beloof ik je nu al.

U2 and A Beautiful Day. En deze plaat leverde hun 3 Grammy Awards op. Waaronder het beste plaat van het jaar en de song van het jaar.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
10: De Spanning, de Ontlading.
11: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kun je toch nog gaan zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat?
14: Audio Frenzy.nl.
9: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijn.

woensdagochtend 7 oktober, de juiste datum bij het juiste programma. Tot 12 uur ben ik bij je. En dat betekent dat we nog heel wat lekkere muziek voor je klaar hebben staan. We gaan zometeen tegen 12 uur de week doormidden zagen.

Nou, wat is het toch een dijk van een hit had die man ermee, hè? Ik heb het over niemand minder dan Fischer. Losing It, daar gaat het dan over. En dat op je woensdagochtend. Lekker toch, eventjes lekker gas geven.

0: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Ja!

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: RTV Parkstad, Zonieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle 7 Parkstadgemeenten. Hun redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermons begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Het Betaplein en het Schelmenhofje in het centrum van Heerlen krijgen meer groen. De definitieve ontwerpen zijn bekend. Er komen bomen, planten en zitplekken die voor meer schaduw moeten zorgen. Bij de Schelmentoren krijgt de entree een constructie van staal en hout, met daarnaast ruimte voor kleine activiteiten. Werkzaamheden moeten begin 2027 starten. Volgens planning zijn beide pleinen die zomer klaar. Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van dit jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. Dan nog het weer. In Parkstad begint vandaag met zonnige perioden en blijft het voorlopig droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Het wordt zacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 25 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond trekt regen vanuit het zuidwesten over de regio en is ook onweer mogelijk. De wind draait dan naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen weg, daarna wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nou, dat is echt zo'n plaatje waar je helemaal kan meezingen. Uit je, lekker uit je plaat gaan, hè? You to me are everything. Ik heb het over niemand minder dan The Real Thing. En als je die op een dance classic party of een soul party draait, dan weet je zeker dat die dansvloer helemaal vol staat. Hé, hey, zometeen gaan we de week doormidden zagen. Dan zitten we aan de goede kant van de werkweek alweer. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee eens. Maar wij gaan

0: Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
10: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
11: Niet die koelkast in.
10: Wel de meterkast.
9: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je er vrolijk van?
10: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
10: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
9: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
12: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
10: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
9: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: met de mooiste trachtenkleiding. Van lederhozen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: RTV Parkstad, Zo Nieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor 1 publieke streekomroep voor alle 7 Parkstadgemeenten. Hun redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermons begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Het Betaplein en het Schelmenhofje in het centrum van Heerlen krijgen meer groen. De definitieve ontwerpen zijn bekend. Er komen bomen, planten en zitplekken die voor meer schaduw moeten zorgen. Bij de Schelmentoren krijgt de entree een constructie van staal en hout, met daarnaast ruimte voor kleine activiteiten. Werkzaamheden moeten begin 2027 starten. Volgens planning zijn beide pleinen die zomer klaar. Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van dit jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. Dan nog het weer. In Parkstad begint vandaag met zonnige perioden en blijft het voorlopig droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Het wordt zacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 25 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond trekt regen vanuit het zuidwesten over de regio en is ook onweer mogelijk. De wind draait dan naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Daarna wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: De Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord, waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
9: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ovulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
12: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: RTV Parkstad, Zonieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk een aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle 7 Parkstadgemeenten. Hun redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermons begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Het Betaplein en het Schelmenhofje in het centrum van Heerlen krijgen meer groen. De definitieve ontwerpen zijn bekend. Er komen bomen, planten en zitplekken die voor meer schaduw moeten zorgen. Bij de Schelmentoren krijgt de entree een constructie van staal en hout, met daarnaast ruimte voor kleine activiteiten. Werkzaamheden moeten begin 2027 starten. Volgens planning zijn beide pleinen die zomer klaar. Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van dit jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. Dan nog het weer. In Parkstad begint vandaag met zonnige perioden en blijft het voorlopig droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Het wordt zacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 25 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond trekt regen vanuit het zuidwesten over de regio en is ook onweer mogelijk. De wind draait dan naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen weg, daarna wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een

0: Nationale Wesken Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soei. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Komt het oog wel ook wat?
13: Audio Frenzy.nl.
12: Bij taxicentrale Beer.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

Chris Etheridge, echt een stoere rockbitch. Like the way I do, was dat nou eind jaren 80 of begin jaren 90? Het was wel een dijk van een hit. Goedemiddag, 2 uur geweest. Ik neem je mee tot 4 uur vanmiddag. Lekker park zat hier. Met Ella Langley. Ach, als ik alleen die gitaar al hoor op mijn koptelefoon, dan ben ik al helemaal aan het wegzwijmelen. Houston, Texas, op RTV Parkstad. Just when

Het wordt tijd dat de Oude Bob nog eens een liedje gaat opnemen met Mel. En als ze dat samen doen, dan weet ik dat het net zo kan klinken als dit zo lekker. En dan kan het ook een dikke hit worden, waarom ook niet. 14:15, het is woensdag, de kids zijn lekker thuis. We maken er een mooie middag van. Park zat hier met nu Train en Drops of Jupiter.

Het nummer heeft nooit een echte opvolger gekregen. En ik denk dat dat misschien maar beter is ook. We moeten dit blijven koesteren. Je hoorde Lotje en misschien ben jij wel het Lotje uit de loterij. Je luistert naar RTV Parkstad. En dan hebben wij zometeen vanaf 2:30 natuurlijk weer eens 20 minuutjes non-stop in Brussel vrij. Heb je een leuke suggestie? Laat me weten wat je wilt horen. En stuur een bericht via de website rtvparkstad.nl.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunssumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer €625.000. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting €985.000 nodig voor onderhoud, exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer €35.000. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkraden stopten met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van €18.000 tot €20.000 per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

Lekker weggedromen, wat een fijne deun. En Raccoon hadden we ook nog, No Mercy. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld en Crystal Waters. Gypsy Woman, She's Homeless, La Da Di, La Da Da. Het nadeel van dat nummer is dat het waarschijnlijk voor de rest van je dag een beetje in je hoofd blijft hangen. Dat heb je wel eens ooit, hè? Met sommige liedjes dat je denkt van, nou, had ik hem maar niet gehoord. Maar goed, cadeautje van mij voor jou. Vandaag de verjaardag van Toni Braxton, die wordt 59. Elton Dammer wordt 59. En Simon Cowell laat tegenwoordig regelmatig wat verbouwen. Wordt 67, dus ja, je kunt verder eigenlijk niet zo goed inschatten hoe die ouder eigenlijk zou zijn. Hè? Ja, en 67 is ook maar een getal. Park staat hier. Tot een uur of vier neem ik je mee met nu de muziek van Davina Michelle. I won't let go. In a-

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies.

0: en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808. Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld, uw partner in caravan en camperplezier.
2: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd daarna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
11: Klingt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van!
11: kun je het toch echt beter overlaten.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: verhouding behoorlijk goed met Suzanne en Freek. Ze kunnen terugblikken op een fantastisch festivalseizoen. En ken je dat gevoel?
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

prachtige liefdesverklaring. The only thing that looks good on me is you. Bryan Adams hoorde je op de radio. En daarvoor hadden wij natuurlijk Suzanne en Freek. Wat een hit, hè. Dit is Parkstad op een woensdagmiddag. Lekker zeg. Hey, op de radio. De muziek van Bebe Rexha en Faithless.

De man heeft ook zo'n lekkere warme stem. Daar word je rustig van. En dan geloof je als hij zegt, no worries. Simon Webb hoorde je op RTV Parkstad. Met jouw hit en jouw nieuws. Check onze website www.rtvparkstad.nl of

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunsumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer 625.000 euro. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting 985.000 euro nodig voor onderhoud, exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer 35.000 euro. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe, van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkraden stopten met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: James Bay. And Hold Back the Time. Lekker, hè? Daarvoor Moving to the Sun. Hugel van de Backstreet. En Dr. Dre. No Diggity. Big Girls Don't Cry van Fergie op Park zat in 20 minuten. Non-stop en breuzelvrij. Doen we in het volgende uur gewoon weer opnieuw. Hey, en ik ben er morgen weer.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: Randstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
10: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te

0: grijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulstrich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Richard Gere.

0: Tracy Benson en Finally It Happens To Me. Oftewel, ze kreeg er een hele grote hit mee in de jaren 90. Ardidi, Ronnie Flex en Frenna daarvoor met Populair. En daar weer voor natuurlijk Erik. En hem hoor je weer morgen. Erik, tussen 2 en 4. Duimpje gaat omhoog. Hij is er.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard.
0: Met een splinternieuwe spreuk. En natuurlijk

En With Every Heartbeat bij Barkstad. Zometeen gaat het tegeltje van de muur geplukt worden. En het gaat over energie. Maar ja, af en toe dan is die energie weg. Ja. En hoe kan dat nou? Nou, zometeen een antwoord naar Robert van

Jordi deed mee samen met Robert van Hemert. En moet dat nou bij Parkstad? Ik zei net al, de spreuk van vandaag gaat over energie. En spontaan is die weg. Misschien herken je het. Nou, misschien was dat wel de reden. Mijn energie heeft een spontane burn-out genomen. Okay.

0: Radio. Anywhere, hier bij Parkstad. Vrienden, zometeen een nieuwsredactie. Ze zitten al klaar, hebben onderzocht wat gebeurd is vandaag. Dat hoor je. Ook het weer van vanavond en vanmorgen komt voorbij. En ik heb nog hits voor je. Keen, Getsy, maar Chris Isaac. The Wicked Game, zometeen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ah, wie schön!
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunsumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer €625.000. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting €985.000 nodig voor onderhoud, exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer €35.000. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkrade stopte met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Keen, Somewhere Only We Know, met Cathy vooraf en Chris Isaak. Oftewel, dat waren de hitsjes die je zojuist hoorde. We gaan even kijken. Een nieuwe regeling werd er, laten we zeggen, een Brunsum ingevoerd. Welke was dat ook alweer, een jaartje geleden?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Voor Brunsum werd er een nieuwe regeling voor woningeigenaren met schade die aannemelijk het gevolg is van een vroegere mijnbouw. De uitvoering kwam bij het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw te liggen.

Hello Stanfield. En starving bij Bagdad. Ja, ben je een beetje starving qua eten? Nou, onderweg naar huis, geen problemen. Misschien na het warm eten of een lekker broodje, kan allemaal. Zo meteen trouwens deel 2 na 5 uur. En dat betekent de Common Limits op de radio, Moke Heaven. Maar eerst nog even voor onze Duitse vrienden. Dolf komt eraan.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoofd.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen

0: personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Happy Parkstad. Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Richard.

De Common Linnet deden mee in het Eurovisie Songfestival. Eindigde best hoog. En daarna was het ook meteen gedaan. Dus dan niet dat je zegt een ontzettende lange duur. Maar goed, wel een leuk hitje. Calm After the Storm. Met de voornaam Heaven met Iron. En daarmee beginnen we dus deel 2 van natuurlijk de middagshow.

Temper City, self-aware bij Parkstad, waar een tegeltje een uur geleden van de muur is afgehaald. Tegeltje gaat over energie. En die energie, die is er in één keer niet meer. Gewoon in één keer weg. Maar ja, hoe kan dat?

Mr. Tom Jones, jurylid van The Voice. Yes. En af en toe zingt hij ook nog mee als jurylid. En dat maakt het, ja, dat maakt het wel heel speciaal natuurlijk. The Hall of Notes deed ook mee met Kiss. Het tegeltje, daar hadden we het over. En met name de energie die spontaan weg was. Nou, hoe kan dat nou? Mijn energie heeft een spontane burn-out genomen.

0: boven het bed hangen. Met deze mannen erop. Ja, jongens, destijds, hè. Bozoon, Love Me For A Reason. Zometeen een nieuwsredactie. Ook met leuke mannen en vrouwen in dit geval. En ja, de hitjes komen er ook aan. Anastasia, Stella Lefty met Boston. Maar ook Shane Colt. Get out my head. Zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik ga een pilke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunssumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer €625.000. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting €985.000 nodig voor onderhoud, exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer €35.000. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkrade stopte met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: wisten niet dat hij kon zingen, maar na deze plaat wel. Bruce Willis, Under the Boardwalk, met Nothing But Thieves. Daarvoor en Anastasia en Stella Lefley, onder andere. Dat waren dit die je zojuist hoorde. Wat gebeurde vandaag? Maar wel een tijdje geleden. Afdeling Lekker Eten bij de Burgemeester. Het was mogelijk.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In het Burgerhoes aan de burgemeestersontbijt vond plaats onder andere met leerlingen uit groep 7 van de basisschool De Schatgraver. Ook wethouders Christian en Alex die waren aanwezig, die smikkelden lekker mee. En na het ontbijt kregen de leerlingen ook een presentatie over plastic vervuiling. De vraag is natuurlijk, wat was het leukste, een ontbijt of de presentatie?

Handex en Golden bij Parkstad. Vrienden, het einde van de middenshow is nabij. Ik heb Bas nog niet gezien, maar misschien is hij er. Zometeen na 6 uur, dat hoor je dan ook wel vanzelf. Maar de middenshow is er in ieder geval morgen weer tussen 4 en 6. Tot dan.

0: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
7: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ah, wie schön!
9: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt, is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
11: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer. Het is best druk onderweg. Er staan 5 files. Op de A2 Maastricht-Zuid richting Eindhoven. Daar kom je 4 kilometer.

0: Er file tegen tussen Koning Willem-Alexandertunnel en het vliegveld. Daar is een ongeluk gebeurd. Op diezelfde A2 de andere kant. Op Eindhoven richting Maastricht-Noord. 2,5 kilometer tussen Eilslo en het vliegveld. Op de A76 Geleen richting Keulen. 1,5 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Ik weet niet exact wat. Op de N2 Europaplein richting Kruisdonk. 2 kilometer tussen Koning Willem-Alexandertunnel en Kruisdonk. En tenslotte op de N278 Aken. Richting Maastricht, 1,5 kilometer tussen het centrum en Onderlieve Vrouwenplein en kan. Dus het is aardig druk. Rij voorzichtig. En we gaan dadelijk beginnen aan de nieuwe avondshow. Dat is dan wel leuk. Tot zo.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekker, man. Ja, je voelt gek van die woorden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
5: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: Mmm.

0: En we gaan beginnen aan de avondshow. Je hoort CJ Lewis, R to the A to the G to the G to the A. En als je dat achter elkaar uitspreekt, dan krijg je een regga. En dat is de muziekstijl die CJ Lewis bezingt, zeg maar. De dancehall muziek. Hele fijne muziek waar je amper op stil kan blijven zitten. We zijn teruggegaan naar de jaren 90, om precies te zijn 1995. CJ Lewis en het begin van deze avondshow. Ik denk dat het een goed idee is om officieel te gaan beginnen. Want, beste mensen...
1: Hier heb ik echt zin in.

0: Alleen maar goede muziek. Tot 8 uur blijf ik in ieder geval bij je. En je mag meedenken met leuke muziek. Laat eens weten, wat vind je leuk?
1: Je blaast maar aan en geniet keer op keer. Met Bas op de radio is er altijd sfeer.
0: Oh! Een beetje leuke, foute verzoekplaten waar je altijd voor aan het goede adres hier. Ga naar de website rtvparkstad.nl en dan vind je het WhatsApp-knopje. Dan kan je een berichtje achterlaten. Kom rechtstreeks aan hier in de studio. Vind ik leuk, moet je doen.

Met een heerlijk deuntje, Jonas Blue en The Edge of Desire. Je luistert naar RTV Parkstad met heerlijke muziek om amper op stil te blijven zitten. Maar af en toe is het ook tijd voor een rustmomentje. Om even tot bezinning te komen. Fijne muziek zoals deze van James Blunt.

gewoon hier in de studio. Ja. Niet zo ingewikkeld natuurlijk, hè. Dat zeg ik net, hier in Landgraaf, in de studio. Nou, voor de laatste keer bij RTV Parkstad in de studio. James Blunt hoorde je en The Wise Man. Nou, niet nog een keer zeggen, dat moet je toch wel weten. Als je in slaap aan het sukkelen bent door deze muziek, nou, dan heb ik goed nieuws, want dat is voorbij vanaf nou, over 2 seconden, denk ik. RTV Parkstad. Kijk eens.

0: Heerlijk toch, hè? Ja, lekker, die woensdagavond mag altijd een beetje energie, want we breken de week doormidden.
1: Parkstad.
0: Maar er is ook altijd tijd om eventjes terug te kijken naar de helden van weleer, de muziek van vroeger. En dat ga ik straks ook doen, dan ga ik op de zolderkamer kijken. En deze ga ik dan niet draaien, want die ga ik nou wel draaien. Fantastische plaat van Donna Summer, dames en heren. Dit is The Last Dance.

En de Let's Dance. En ik bedenk me eigenlijk, het is eigenlijk wel een ideale plaat om als laatste plaat te draaien eigenlijk. Hè? Bij een feestavond of zo. Maar eigenlijk doe ik dat nooit. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. En de Let's Dance. Wat vind jij bijvoorbeeld een mooie plaat om als allerlaatste te draaien op een feestavond? Ja, laat het eens weten via de app. Ik ben reuze benieuwd. Wat vind je leuk om als laatste, je hebt zo'n mooi feest gehad. En wat is jou de laatste plaat? Wat zou je leuk vinden? Nou, laat maar eens weten via de app. Ik ben reuze benieuwd. Even heel wat anders. Lieve mensen, luister. Want soms denk ik wel eens bij mezelf,

0: uit de popmuziekgeschiedenis. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink bezongen samen het bekende Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? En toen kon je dat nog zeggen gewoon, hè? Ja. Zo dadelijk hoor je van mij een plaatje van Jennifer Lopez. En zij vond het nogal grappig, denk ik.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunssumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer 625.000 euro. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting 985.000 euro nodig voor onderhoud exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer 35.000 euro. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkraden stopten met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
8: Zo dadelijk krijg je de foute van zoekplaat, maar eerst heb ik, zoals beloofd, Jennifer Lopez voor jou. Dit is Ain't It Funny.

0: is voor de
1: verzoekplaat.
0: En deze komt van Arno. Arno vindt het fijn als we een plaat draaien die hem weer doet denken aan zijn wintersport. Hij zegt van, natuurlijk zijn er veel Oostenrijkse, Duitse plaatjes gedraaid. Van Anton tot, wat doen we meer? Oh ja, Auffenberg. Ja, dat is ook een leuke oktoberfeest. Nee, een leuke skiplaat plaatje. Maar hij zegt, deze werd ook heel veel gedraaid. En ik zou het fijn vinden als je die nog een keer wil draaien. Katy Perry, dit is Hot and Cold.

0: Wat een dilemma's, hè? I like you, but my body isn't ready. Je hoorde Somber bij RTV Parkstad.
1: Parkstad.
0: Ze hebben een nieuwe single gemaakt, Pijnstiller. Die gaan we vast nog wel een keer draaien. En misschien wordt het wel net zo'n grote hit als deze. Suzanne Freek, dit is goud.
2: Als je mijn gedachten eens

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: En dan nemen we nog even een kijkje op de Limburgse wegen. Er zijn geen files meer, dus je kan overal doorrijden. Een aantal plekken waar je extra goed moet opletten. Op de A73 echt richting Venlo bij hectometerpaal 24.2. Op de A79 Maastricht richting Heerlen bij hectometerpaal 8.3. En op de Industriestraten, daar moet je in beide richtingen goed opletten. Want daar staat een flitser gemeld. Zo dadelijk uur 2 van de avondshow. Ik zou het leuk vinden als je erbij bent. Tot zo dadelijk.
11: Zomer.

0: elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch. Verse friet de luxe. Onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale

2000 moet het ongeveer geweest zijn toen deze plaat uitkwam. Won 2 Grammys maar liefst. Jawel, jawel. Best R&B performance by a duo or a group with vocals. Ja, verzin maar iets. En best R&B song, ook dat nog. Dus het was een gigantische hit in die tijd. Destiny's Child en Say My Name. Welkom bij uur 2 van Jouw Avondshow.

Ella Langley. Hoorde hier bij RTV Parkstad in jouw avondshow Choosing Texas. En weet je wat nou leuk is om te weten? Dat deze dame even oud is als het liedje wat je daarnet hoorde van Destiny's Child. Echt waar, 27 jaar.

The Kings of Leon. And Sex on Fire. Een echte carnavalist die zingen dit natuurlijk met een andere tekst mee. En dat mag ook. Bijna de 11e van de 11e, dan barst het weer los. Maar eerst hebben we nog het Oktoberfeest. En daar ook lekker van genieten. En voor die tijd heb ik voor jou nog Stormmilieu. Dit is de Multicolor. We could

0: mooie single van Ton Mieux met...
1: Multicolor.
2: Jouw hits. Jouw hits. Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.
0: Het blijft toch altijd fijn, die muziek van Ton Mieux. Als je die gast op het podium ziet, dan komt daar zoveel energie uit. Het publiek gaat lekker mee. Ik vind het een fijne plaat om nog een keer terug te horen. Tijd voor Nate Smith. Fix What You Didn't Break.
4: I was

0: Bruno Mars stopt er in één keer mee. Locked Out of Heaven. Zo dadelijk hoor je fantastische samenwerking tussen BTS en Coldplay.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Ja, Hendricks Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierenel. Lederhoofd.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunssumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer 625.000 euro. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting 985.000 euro nodig voor onderhoud, exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer 35.000 euro. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkraden stopten met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
4: Oh, zou het dan echt gedaan zijn met de zomer? De zomer echt voorbij? Oh, dat is jammer. We gaan genieten van Coldplay met BTS, My Universe.

Coldplay samen met BTS. En weet je, als Coldplay ooit zou stoppen met optreden, met live optredens geven, weet je wie er dan failliet gaan? Dan gaan de confetti-producenten failliet. Maar liefst 200 kilo confetti gaat er doorheen in een optreden van Coldplay. Nou, is dat toch wel sfeer in optima forma. Het is zo'n 7:40. We gaan zo dadelijk op de zolderkamer kijken. Inmiddels is Reinier Egge binnen, dus je bent verzekerd van de cultuuragenda zo dadelijk na achten. En ik heb nog fijne muziek voor je. Genesis komt er nog aan en Michael Bublé.

En je weet, als je dit bekende medeliedje hoort, dan ga ik op de zolderkamer kijken. 1 keer in de week op woensdagavond om precies te zijn. Dan krijg ik de sleutel van de directie. En dan mag ik even gaan kijken in het grote archief hier bij RTV Parkstad. Eens kijken of daar mooie plaatjes zijn die ik hier op de platenspeler kan leggen. Een fijne oude dance classic is meestal wel hetgeen wat ik daar vinden kan. Maar ik moet even een stukje wandelen richting die zolderkamer. Want je snapt natuurlijk dat ik de hele tijd in de studio zit, maar nu even richting die zolderkamer moet. En als ik dan bijna bovenaan ben, dan is die deur altijd hermetisch gesloten. Die mag ik dan openmaken. En dan ben ik aangekomen. Nou, dan ga ik een mooi plaatje opzoeken. Even kijken, die haal ik dan uit het hoesje en die leg ik op de platenspeler. En dan herleven die oude tijden weer. Fantastische muziek, toch? Ligt hier allemaal zomaar op de zolderkamer. Dit is Chic bij RTV en I Want Your Love.

prachtige, mooie. Ja, hoe duidelijk dat kon zijn vroeger, hè? Niet lang eromheen draaien, gewoon duidelijk. I want your love, duidelijk. Yo, de Chic, ik ga hem terugleggen op de zolderkamer, zodat de volgende er weer van kan genieten. Zeg, dit is het einde van de avondshow, maar niet het einde van de programmering hier bij RTV Parkstad. Renier, die staat met zijn gasten klaar om dadelijk de cultuuragenda voor jou te gaan presenteren. De gasten zijn binnen, vraag alleen nog af hoe ze binnen zijn gekomen. Maar niks staat meer een fijne uitzending in de weg van de cultuuragenda, zo dadelijk, dus blijf lekker luisteren. Morgen vroeg, dan maakt Kim jou wel lekker wakker. Kim start op. Kim staat op, moet ik zeggen, tot volgende week.

0: Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val.

0: En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Reinier FM.

0: 16 oktober 2026. 7 oktober moet ik zeggen. 7 oktober 2026. En de Parkstad Cultuuragenda is bij jou vanavond. Vanuit de studio natuurlijk in Landgraaf. En zoals normaal te doen, gebruikelijk hebben we live gasten. En ja, ik zou zeggen, stel jullie eens even kort voor.
1: Nou, mijn naam is Betty Bremen. En ik ben voorzitter van de Bridge Club Kerkrade.
0: En daarnaast?
2: Ik ben Jan Meindersma. En ik ben secretaris van de Bridge Club Kerkrade. En ik ben 3 jaar lid van...
0: Oh, dat is wel heel kort. 3 jaar lid en dan al meteen secretaris.
2: Hoe dat nou precies komt, dat weet ik ook niet eigenlijk. Maar, maar ja, ik vind als je lid van een vereniging bent, dan moet je er ook wat voor doen. Ja. Moet je ook inzetten voor de club.
0: Wij gaan straks met die twee van de Bridge Club Kerkrade, die natuurlijk ook al een paar jaartjes bestaat. We gaan er alles over horen zo meteen. De Bridge Club Kerkrade, waarom zijn ze hier? Hoe wordt het spelletje gespeeld? En waarom is het leuk om te bridgen? Je gaat er dadelijk alles over horen in de Parkstad Cultuuragenda.

0: De Bridge Club Kerkrade is hier vanavond te gast. In de vorm van Jan en Betty. Over natuurlijk de uitleg van het spelletje en het ontstaan van het... Ja, het ontstaan van het bridge. Weet iemand hoe dat ooit ontstaan is? Of vraag ik nou te veel?
1: Dat is een hele goeie, ja.
0: Valt mij ook maar net in, hoor.
2: Ja. Zou het ook niet weten.
0: Valt me net in. Mij lijkt wel dat het bridge een spel is wat uit het Engelse gebied komt. Hè? Bridge.
1: Zeker.
0: Bridge.
1: Ja, ja. En het is ook heel erg doorontwikkeld. Met andere woorden, het is heel logisch in elkaar steekt het.
0: Door de jaren heen.
1: Door de jaren heen.
0: Doorontwikkeld.
1: Ja. Ja.
0: Laten we eens even proberen luchtig... uit te leggen. Punt 1, hoe zijn jullie aan het bridge geslagen? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, jij vertelde net al 3 jaar geleden, hè? Dus zo lang is dat nog niet.
2: Nou, dat is nog veel langer, want als, ik geloof, als 16-jarige zat ik al te bridgen.
0: Ah.
2: Maar, dan moet ik meteen bijzeggen, we deden dat met z'n drieën. En eigenlijk is dat een vorm van bridge, wat een vereenvoudigde vorm van bridge. Dat heb ik destijds gedaan en daarna niks meer. Tot 3 jaar geleden toen de Bridge Club Kerkrade de cursus startte. En daar heb ik me toen bij aangemeld.
0: Heb je toen wel nog de cursus moeten volgen? Of wist je nog hoe het spelletje ging, laat ik het zo zeggen?
2: Nou, ik dacht dat ik het wel wist, maar een paar cursusmiddagen wist ik dat... totaal niet het geval was.
0: Ik heb heel wat
2: moeten leren en nog steeds doe ik dat.
0: Oké, ja, want het schijnt wel een behoorlijk telspel te zijn. Hè. Ik heb het wel eens zijdelings meegemaakt. Toen dacht ik van nou, dat is mij te ingewikkeld. Betty, kun je er kort iets over vertellen? Punt 1, wanneer ben jij in bridge geslagen? En waarom dat spelletje bridge?
1: Ik ben een jaar of 8, 9 geleden mee begonnen. En wij vonden kaarten altijd heel leuk, mijn man en ik. En wij deden thuis, ook ik van thuis uit, rikken. Dat wordt veel in Brabant gespeeld.
0: Ja, Brabant spelletje. Ja.
1: En dat noemen ze boerenbridge. Mm-hmm. Dus dat lijkt er heel erg veel op en dat vonden we heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: En tegen de pensioenleeftijd vonden we het ook leuk om samen iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan hebben we ons samen opgegeven voor die cursus die daarvoor was. En... Mm-hmm. Hetzelfde verhaal. Je weet al wel een heleboel, maar ja, je kunt nog altijd bijleren. Dat is wel heel leuk. Je kunt op diverse niveaus spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en zodoende ben ik er ook mee begonnen met de cursus. En het spel.
0: Dus,
1: het is verslavend.
0: kan je dan stellen, als je rikken kan, dan heb je al een beetje de basis voor het bridge?
1: Ja. Ja, het lijkt op rikken. Het lijkt ook op qua jongen. Als je kunt skaten, dan kun je al heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, dat is dezelfde vorm ongeveer van afspelen. Hè. Je speelt dan met iemand anders en je moet zoveel mogelijk slagen halen. Daar komt het op neer.
0: Mm-hmm.
1: En het grote verschil is dat er bij bridge ook nog een stukje bieden bij komt. Maar voor de essentie van het spel... lijkt het heel veel op die andere. En dan heb je wel een voorsprong. Maar we hebben ook mensen bij ons in de club... die van tevoren nog nooit gekaart hadden. Die we moesten uitleggen.
0: Mm-hmm.
1: Dat er een schoppen, harten, klaveren en ruitenkleur was.
0: Ja, dus, dat is wel heel erg.
1: Ja, maar goed. Ze zijn er toch doorheen gekomen. En vinden het heel erg leuk om te doen.
0: We gaan dadelijk eens iets dieper op het spelletje in. Hè. Ze heeft wat attribuut bij zich om de kijkers en luisteraars te laten... Ja, de luisteraars niet natuurlijk, maar de kijkers te laten zien... hoe het een beetje in elkaar zit. En we proberen het luchtig te houden. Dus blijf vooral bij ons.
1: Ja.

0: Ja, het was even stil op den radio. En hoe komt dat? Ik had natuurlijk even moeten opletten. Want we hebben het even opgezocht wanneer dat bridge eigenlijk is ontstaan. En het officiële bridge, zoals het in de huidige tijd gespeeld wordt, is eigenlijk ontstaan in 1930. Dan weten we dat. Op de USS Finland. En dat was een bootreis. En daar zijn dus de regeltjes zoals ze hedendaags gespeeld worden bedacht. Dit even ter info, want dit is natuurlijk cultuur. Niet waar? Goed, we gaan eens even wat dieper op dat spelletje in. Wat kan je erover vertellen, Betty?
1: Je speelt het met een heel spel kaarten.
0: En je hebt 52 kaarten.
1: 52 kaarten, ja. Dat is 4 keer 13.
0: Ja.
1: We hebben over 4 soorten, heb je. Hè? Dat noemen we de kleuren. Dat is schoppen, harten, ruiten en klaveren. Mm-hmm. En de aas is het hoogste. Dan volgt de heer, de vrouw, de boer. En dan 10 en lager.
0: En de joker en dat, die zijn eruit.
1: Die doen niet mee.
0: Die doen niet mee.
1: Ja.
0: Nee. Helder, ja.
1: Ja. De plaatjes die hebben ook een waarde. Dus de koning of de heer is 4 punten. De aas is 4 punten, de koning is 3 punten, de vrouw is 2 punten en de boer 1.
0: Logische gang van zaken, ja. Inderdaad.
1: Dus kortom, er zitten in één spel 40 punten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, goed, als je wil winnen en veel slagen, dan heb je natuurlijk ook goede kaarten nodig. En zo'n graadmeter, of dat je überhaupt wel kunt spelen, is bijvoorbeeld dat je om te kunnen openen, om een bot te kunnen doen, 12 van die punten bij elkaar moet hebben. Mm-hmm. Dus de aas en de koning enzovoorts opgeteld.
0: Mm-hmm.
1: Anders heeft het, dan heeft het geen zin. Dus dat is al handig om te weten.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens kun je een kleur troef maken. Een van de kleuren. En bij het spel moet je, zoals bij heel veel spellen, altijd bekennen. Dus op het moment dat je een kleur in handen hebt, moet je die opleggen.
0: Mm-hmm.
1: Pas als je het niet meer kunt bekennen, dan kun je ook troeven.
0: Mm-hmm.
1: Bridge heeft daarnaast nog, naast de 4 troefkleuren, ook nog een spelvariant met geen troef. En dat heet in het Frans sans atout, of in het Engels no trump.
0: Mm-hmm.
1: En dan
0: Trump?
1: No, ja, maar niet die. Niet die. We hebben het over cultuur, hè? Dus dat is ook nog een spelvariant. Mm-hmm. Dan zijn alle kaarten gewoon hebben hun eigen waarde.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je gaat eigenlijk bieden. En dat is een sport apart. Daar komen we straks nog wel op terug. Maar mm-hmm. iemand wint dan het spel.
0: Mm-hmm.
1: En die mag spelen. Dat noemen we dan de leider in het spel.
0: Mm-hmm.
1: En je speelt ook met een vaste partner. En om het duidelijk te maken, zit één paar zit noord-zuid en de andere zit de oost-west.
0: Ja, helder.
1: Nou, als ik de leider ben, dan speelt degene links van mij, dat is de tegenpartij, die legt een kaart uit.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens gaat mijn partner al zijn kaarten op tafel leggen.
0: Mm-hmm.
1: Mooi per kleur geordend. Zodat ik eigenlijk de helft van het kaartspel kan zien. Ik weet mijn eigen kaarten en ik zie de kaart op tafel.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan moet ik natuurlijk gissen waar de andere helft van de kaarten zit. Maar dan gaan we het spel maken. Nou, en dan bepaal ik. Mijn partner is dan even de blinde of de dummy.
0: Mm-hmm.
1: Die moet doen wat ik zeg. Dus de leider mag bepalen welke kaart gespeeld wordt. En dat is logisch, want je hebt het overzicht van alle kaarten.
0: Lijkt me leuk als mannen en vrouwen, omdat u zei van...
1: Ja.
0: Dan moet uw man doen wat u zegt.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Lijkt me leuk. Ja, lijkt me leuk. Ja.
1: Maar andersom ook, hè?
0: Mm-hmm.
1: Als
0: ja,
1: helder.
0: Helder.
1: Ja. Nou, en dan speel je een slag. Degene die de hoogste kaart neerlegt, die heeft die slag gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: En die mag dan ook weer terug. Dus als de tegenstanders een slag halen, dan speelt degene die hem gehaald heeft dan een kaart uit.
0: Mm-hmm.
1: En het doel is dat je met je partner zoveel mogelijk slagen haalt.
0: Ja, hetzelfde eigenlijk een beetje als het kwajongen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Alleen de variant daarin is eigenlijk het bieden en dat. Hè.
1: Ja, dat komt er extra toe bij.
0: Ja.
1: Maar dat kun je eenvoudig doen en dat groeit vanzelf. Aldoende leert men letterlijk. Dat is echt.
0: Dat is altijd uw boekmachter, meester, ja. Zeggen ze hier een paar kilometer verder over de grens. Maar zo is dat ook. En door veel te doen leer je en weet je ook misschien wel waar de kaart ongeveer zit. Hè?
1: Zeker, ja. Ja. En dat kun je ook ontdekken. Gewoon door een bepaalde manier van uitspelen. Mm-hmm. Dat zijn ook van die kneepjes die je dan leert.
0: Oké, zometeen meer met Betty en Jan over het bridgen van de Bridge Club Kerkrade, waar overigens binnenkort een cursus aankomt. Dus ben je al geïnteresseerd, blijf bij ons.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Bij Taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Heerlen wil het gebouw van Sterrenwacht Limburg op de Brunssumer Heide kopen en uiterlijk 1 november een bod uitbrengen. De taxatiewaarde is ongeveer 625.000 euro. Daarnaast is tot en met 2045 naar schatting 985.000 euro nodig voor onderhoud exclusief verduurzaming. De exploitatie heeft jaarlijks een tekort van ongeveer 35.000 euro. De gemeente wil de Sterrenwacht en haar educatieve functie behouden. Een aantal huishoudens in het werkgebied van RD4 heeft een verkeerde BSGB-aanslag ontvangen na het omruilen van een defecte afvalcontainer. Volgens RD4 heeft BSGB de oorzaak van het probleem gevonden. Het gaat om containers die in het afgelopen jaar zijn vervangen. Getroffen huishoudens krijgen hierover bericht van BSGB en hoeven daarvoor zelf niets te doen. Wie vragen heeft over de aanslag kan contact opnemen met BSGB. Het aantal meldingen van luxe schoolverzuim in Parkstad is vorig schooljaar gestegen van 79 naar 112. Vooral basisscholen lieten een stijging zien. Het gaat bijvoorbeeld om vakanties buiten de schoolvakanties zonder toestemming. Ook het aantal medische vrijstellingen van de inschrijvingsplicht nam toe. Van 135 naar 161. Bij 89% was sprake van een psychische achtergrond. Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Leren en Doorstromen Parkstad. De kerkraadse arts Nico Wolter verdedigt zijn therapie in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hem wordt 90% van de deelnemers na afloop als arbeidsfit beoordeeld. Dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk een baan hebben. Wolter stelt dat na 2 jaar 54% betaald werk doet. Hij gaat daarbij niet afzonderlijk in op de kerkraadse deelnemers. Kerkraden stopten met het project vanwege tegenvallende resultaten en kosten van 18.000 tot 20.000 euro per deelnemer. De gemeenteraad bespreekt vanavond het rapport van het Huis voor Klokkenluiders over het project. Volgens Wolter staat de effectiviteit van zijn therapie los van de discussie over de aanbesteding en besluitvorming. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond gaat het regenen en is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en vannacht valt geregeld regen en wordt het ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen weg, gevolgd door zon en enkele buien. Met ongeveer 16 graden is het morgen duidelijk koeler.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dat was een duidelijke hum van Jan. Goedenavond Jan, we zijn er weer. Kan gebeuren, hè. Is allemaal live. Zo, we hebben het net even gehad over een beetje uitleg over het spel. Hoe lang bestond trouwens die Bridge Club Kerkrade? Hebben we het daar al over gehad? Nee, hè? Hoe lang bestaat die club?
1: Wat hadden we net ook alweer gezegd?
2: Bijna 70 jaar.
1: Bijna 70 jaar.
0: Ja. Bijna 70 jaar. Kijk eens, dus het... ja, dat is een... Dat, hebben jullie bijna jubileum dan, dat je zegt bijna 70 jaar?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Goed. Nou is het natuurlijk ook zo dat heel veel kaartclubs en andere verenigingen problemen hebben met aanwas van onderaf. Dan ga ik meteen eens even vragen van... Hoeveel leden hebben jullie en hoeveel willen jullie er nog hebben?
1: Nou, dat kunnen we wel zeggen. We hebben op dit moment nog 50-tal leden.
0: Actieve, hè? Actieve
1: leden.
0: Ja.
1: Die natuurlijk niet altijd elke week spelen op dinsdagavond... elke week aanwezig kunnen zijn. Mm-hmm. Vakanties.
0: Waar spelen jullie? Waar?
1: We spelen in het Catharinus.
0: Op Bleijerheide.
2: Nee.
0: De Hols. Oh, wat een fout.
2: Bleijerheide is patronaat.
0: Ja, is patronaat. Nee, Catharina Hoes op de Hols, ja.
1: Ja. Dinsdagavond, we beginnen om 6:45. En het is meestal afgelopen zo'n ongeveer 10:00. Er is altijd een discussie geweest, moeten we dat 's middags doen of 's avonds? Mm-hmm. We hebben gekozen voor 's avonds, maar dan wel op tijd beginnen, zodat...
0: Zodat je ook, als je de bus nodig hebt, weer op tijd weg kunt.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nu heb ik een klein voorgesprekje met Betty gehad. En ze zegt van, ja, de gemiddelde leeftijd is toch al, laten we maar zeggen, vrij hoog. Als nou mensen geïnteresseerd zijn in dat spelletje van jullie, hè? Het bridge. En dan laten we maar over de eerste vorm hebben. Want de tweede gaat weer iets verder met die trum en zo. Als we nou over dat eerste spel hebben... als er nog mensen geïnteresseerd zijn, hè, en die zeggen van, nou, mag ik eens een avondje komen kijken? Mag dat? Of zeggen jullie van, nou, weet je wat, kom gewoon tegen die tijd naar de cursus en begin daar.
1: Nou, ik zou zeggen allebei.
0: Ja.
1: Tuurlijk, men kan komen kijken. Maar daar schiet je niet zoveel bij op. Mm-hmm. Je kunt dan tijdens het spel wel iets uitleggen, maar omdat het spel vrij uitgebreid is en er zit tamelijk ingewikkeld, mm-hmm, hoewel dat uiteindelijk ook wel weer meevalt, mm-hmm, heb je een zekere opleiding voor nodig. En vandaar ook dat wij die cursus starten.
0: Wanneer start die, Jan? Vertel.
1: We starten, ik heb hier een mooi foldertje. Ja. We starten 19 oktober, mm-hmm, en we starten dan om, dat is dan 's middags, de cursus is 's middags.
2: Van maandag.
1: Van maandagmiddag.
2: Maandag.
1: En 19 oktober om 14:00.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Men kan zich aanmelden bij mij.
0: Mm-hmm.
1: En mijn adres, van secretaris Bridge Club Kerkrade, dat vind je op onze website. En de website is heel eenvoudig eigenlijk. bridgeclub.kerkrade.nl.
0: Nou, als je Bridge Club Kerkrade intoest, dan vind je dat al, hoor.
1: Kom
0: je
1: erop.
0: Dan vind je dat. En die cursus, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoeveel weken duurt die? Of hoeveel lessen zijn dat?
1: Weet ik ook weer niet precies.
2: Dat kijk
1: even
2: naar
1: Betty. Jij weet dat, hè?
0: Ja. Betty, vul aan.
2: Ja, eigenlijk moet je het splitsen. 2 keer 10. En de eerste 10 lessen, dan begin je met het spelletje. Want je moet eerst weten hoe het spel in elkaar steekt. En de docent die legt dan de regels stap voor stap uit. En je gaat het ook meteen toepassen. En als je het spel door hebt, dan komt in de tweede cyclus van 10 lessen komt het bieden. En bieden, dan moet je eigenlijk zien als... je moet met elkaar leren praten.
0: Mm-hmm.
2: Een soort taal leren, zeg maar een beetje. Dat je weet wat de ander bedoelt.
0: Mm-hmm.
2: Dus kijk, en dat is ook wel aangenaam. Dan kun je gewoon eerst kijken of dat spel je bevalt. En als je daar dan aan verslaafd raakt, want dat zijn we bijna allemaal, dan, dan ga je door en dan leer je dat bieden ook. Want het gaat echt stapsgewijs en beetje bij beetje. Dat lukt iedereen.
0: Goed, wij gaan zo meteen verder praten met Betty en Jan. Waarom dat je nou zou moeten gaan breachen?
3: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: En wij zijn er ook weer met Betty en Jan. We hadden het daarnet even over waarom zou je Britje moeten gaan doen. Betty, je hebt me dat verteld, hè? In een kort voorgesprek, waar we een tijdje terug gehad hebben. Vertel het nog eens even.
1: Nou, je gaat het doen in de eerste plaats omdat je het leuk vindt. En je ontmoet andere mensen. Dat is ook heel belangrijk. En wat mij opvalt, bij ons in de groep zitten bijvoorbeeld heel veel alleenstaande dames. Mm-hmm. Want waar ga je nog doen als activiteit op oudere leeftijd? Sporten, dat is weinig keuze in. En je wil dan toch iets actiefs doen. Dan is dit een hele leuke invulling. En een veilige omgeving. Catharinehoes, waar we spelen, daar kun je zo parkeren.
0: Ja.
1: En je ontmoet nieuwe mensen. Want degenen die bij ons in de club zitten, die spelen behalve op de clubavond nog bijna allemaal nog één keer minstens, als het niet twee of drie keer is, met de anderen uit de club, maar dan thuis of in de hub bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En ja, goed, het geeft een hele leuke invulling. Sociaal gezien. Dus het is heel goed als je wat eenzaam voelt. En daarnaast is het geweldig voor de grijze cellen. En daar weet Jan alles van.
0: Hé, Jan, vertel.
2: Nou, daar ben ik geen specialist in.
0: Wat, in die grijze cellen niet?
2: Maar ik weet wel, en dat weten we allemaal ook wel, dat als je ouder wordt, dan moet je actief blijven. Mm-hmm. Hè? Je moet actief blijven. Je moet niet alleen actief blijven in het kader van bewegen, lichaamsbeweging. Maar ook je geest moet actief zijn. Die geest, die hersen, die grijze celletjes, die moeten blijven functioneren. Moet goed blijven functioneren. Mm-hmm. En als je zo'n avondje bridget, dan gaat er heel wat door dat koppie en door dat circuit van die grijze cellen heen. En dat is ook uit onderzoek gebleken. Dat mag ik zelf ook wel zeggen, dat dit soort, het geldt niet alleen voor Britje, maar het geldt voor tal van andere denksportzaken. Dat voor de conditie van je hersenen eigenlijk uitstekend is. Zo mag ik het wel zeggen. Dus wat dat betreft is dat, kun je dat alleen maar aanbevelen.
0: Ja, het gaat om die grijze hersencellen aan het werken te houden. En professor Skeerder, of hoe die heet, die heeft daar zelfs al boeken over geschreven. Dat het heel belangrijk is om die grijze massa gaande te houden. En niet alleen maar, laten we maar zeggen, voor de tv te zitten en onderuit te liggen. Dus hersengymnastiek, noem het zomaar, hè?
2: Kijk, precies.
0: Goed. Hebben we alles gehad? Of ja, jij zei net nog iets, hè, Betty. Misschien moeten we dat nog even eraan toevoegen, de kosten van de cursus.
1: Ja, dan weet je tenminste waar je aan begint.
0: Ja.
1: Wij kunnen de cursus gratis aanbieden. Mm-hmm. Als mensen ook lid willen worden. En dan betalen ze gewoon, zeg maar, een jaar contributie. En voor een heel jaar is het €96. Dus dat valt omgerekend per maand nog wel mee. Mm-hmm. En dan bieden wij de cursus gratis aan. Dan komen er alleen nog wat kosten van boekjes bij. Mm-hmm. Het is ook in twee delen geknipt. Mm-hmm. Maar dan kun je ook zelf thuis oefenen. Kijk, dit is bijvoorbeeld het cursusboek waar we mee werken.
0: Nou, kom maar, laten we hier even kijken. Ja.
1: Ja.
0: Ik ga hem even erbij pakken. Dit is het cursusboek. Nou, het is geen, laten we maar zeggen, gewoon simpel boekje. Nee, het is een, kijk eens, wat een mooi boek dat het is, hè. Dat is echt een mooi boek waarvan je kunt zeggen, dat kun je een uitgebreide cursus, prima druk trouwens, ja, met alles. Ik zie al iets in het vorige hoofdstuk, is duidelijk geworden dat de leider zijn eigen kaarten en die van de dummy goed kan laten samenwerken. Even een klein stukje. Het is in ieder geval van de, ook met medewerking van de Nederlandse Bridgebond.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus dat zit allemaal in die kosten. Als je nou zegt van, nou, ik wil niet direct lid worden, maar ik wil wel die cursus doen, wat kost de cursus dan?
1: Ja, dan ben je wel wat meer kwijt.
0: Dan
1: ben je meer kwijt.
0: Nou, dan kun je beter lid worden,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Kun je ook
1: aan
0: een feestavond meedoen als die is, hè?
1: Precies, ja. Want dat doen we ook.
0: Ja.
1: Dat is wel goed dat je dat even noemt. We doen met kerstmis altijd een speciale avond met lekker eten, de kerstdruif. Mm-hmm. En aan het einde, voor de zomer, dan hebben we een, ja, een vakantiedrive, zullen we zeggen. Dus we hebben ook wat extra activiteiten tussendoor. Dan doen we een aantal weken een bepaald wedstrijdje. Wie dan als eerste eindigt, die krijgt een attentie.
0: Ja.
1: Gewoon om de lol erin te houden.
0: En het wedstrijdelement. Goed, ja, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Dus wilt u starten met Britje? 19 oktober, meld je aan bij Jan. Geef de folder nog maar even. Kom Britje, kijk eens hier. Kom Britje en mail naar, of ga even via de website... www.bridgeclub-kerkrade.nl en start met aanmelden. En voor wanneer moet je je aangemeld hebben, Jan?
2: Nou, in elk geval voor 19 oktober, zou ik zeggen. Maar dat is niet zo belangrijk.
0: Oké. Met medewerking van Betty en Jan, dus ga aan de bridge. Bedankt voor de komst naar de studio en succes met de cursus en succes met de aanwas van nieuwe leden. Dit was het item Bridge Club Kerkrade starten met een cursus.
3: Jouw hit. Jouw nieuws.
4: RTV Parkstad.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving.

0: van Feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch. Verse friet deluxe. Onze bekende high tea. En nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ovulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Goed meegegeven van de Hurk.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In

0: Biertjescentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
2: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Reinier Echt.

Ja, dat was de oude stoffige plaat uit de oude stoffige doos. It's ecstasy when you lay down next to me van Barry White. Ik heb het album thuis nog liggen, dus ik had hem even goed afgestoft. En ik denk van, nou, dat is lang geleden. Betty en Jan die hebben de studio inmiddels verlaten. Het item ging over de Bridge Club in Kerkrade. En wil jij wellicht bridgen gaan? Het is wel een denkspelletje, hè? Dus als jij die hersenpan gaande wil houden, wat Jan zei, dan moet je gaan bridgen, want er moet geteld worden, er wordt gespeeld. Het is een beetje qua jongen, Rick, maar dan met de puntjes erbij en zo. Dus ja, interessant spelletje, maar je moet wel je hoofdje erbij houden. Ik ben bij jou tot de klok van 10 uur vanavond met de Parkstad Cultuuragenda. En we gaan verder met de Music Maestro.

0: Crown versie hoorde jij van Could You Be Loved. Ik verwijs jou even naar de website van RTV Parkstad. Want aflevering 436, Smullen met Wim, staat online op de website. En dat gaat over 75 jaar TV. En als jij het interview met Floor Bosman bijvoorbeeld terug wil zien, wat ik op 23 september met haar had, dan kan je daar ook nog even terugkijken. En duik sowieso eens even over die website van RTV Parkstad, want er staat ook nieuws. En van alles en nog wat is daar te vinden. Nieuws van Bigdalen, Brunsum, Heerlijk, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal. En de Parkstadregio is dat uiteraard. Kan je hier allemaal vinden. En ja, zoals gezegd, ga daar gewoon eens overheen. Het is niet alleen radio, het is ook televisie, het is online, het is stream en alles wat je maar kan bedenken. RTV Parkstad 24/7 bij jou in de buurt, als jij RTV Parkstad natuurlijk wilt luisteren of kijken. Ja, of we nog zwoele zomernachten gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. Ik denk het niet, alhoewel als ik naar 2 weken verder kijk, dat is natuurlijk wel heel ver, maar dan melden ze toch alweer 20, 21 graden. En dat zou betekenen met de oktoberfeesten, en dan zitten we weer in de regio Brunsum tegen die tijd, en natuurlijk ook in de andere regio's van Parkstad waar het dan allemaal losgaat, zou het dan toch weer prima weer worden. Ja, laten we ons gewoon verrassen. En voor nu gaan we even naar Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.

0: Ja, en terwijl de oktoberfeesten nog aan moeten komen en we dan richting de 11e van de 11e gaan, heb ik toch al een bericht voor jou dat de kerstwereld Rolduc weer terugkomt. En de mensen die daar iets over kunnen vertellen, die komen de komende tijd ook hier in de studio om jou daar iets over te vertellen. Het wordt in ieder geval weer als van ouds een prachtige kerstsfeer daarbij. Rolduc natuurlijk, wat sowieso al aan zich een prachtige kerstsfeer heeft, als het een beetje mooi verlicht is. Dus kerstwereld Rolduc is helemaal hype en weer nieuw en komt terug.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: Ja, ik zei daar straks dat Kerstwereld terugkomt op Roald Dick, maar Lumina komt namelijk ook terug. Dat wordt een meerjarig project op Roald Dick. Lumina Roald Dick brengt de eeuwenoude muren van het abdijcomplex tot leven met creatieve lichtprojecties. Vorig jaar had het evenement een hele korte voorbereidingstijd en trok toen al meer dan maar liefst 8000 bezoekers. En initiatiefnemers Mark Bossers en Lumen in Art, een zeer ervaren partij bij het ontwikkelen van het Lichtfestival, die zeggen, daar komen we daarom graag terug naar Kerkrade. Lumina Roald Dick wil graag uitgroeien tot een vaste wintertraditie in Kerkrade. En we zien veel mogelijkheden om het evenement steeds te laten terugkeren en uit te bouwen, al dus Bossers. Lumina Roald Dick is van 11 december tot en met 3 januari 2027... dus 11 december 2026 en 3 januari 2027... geopend van 6 tot 9. En de kaarten zijn nu al te koop via www.luminaroaldduc.com. En Kerstwereld Roald Dick, dat vindt plaats van 11 tot en met 13 december... en van 18 tot en met 20 december. Telkens geopend van 2 tot 9. Kaarten zijn te koop nu ook al via roaldduc.com en diverse verkoopkanalen. Startverkoop en verkoopadressen wordt later bekendgemaakt. Dus daar zijn de kaarten nog niet van bekrijgbaar. Van Lumina Roald Dick dus wel.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

Ja, en als je dit hoort, dan gaan we het over de weersverwachting van de komende dagen hebben. Ja, het regent nou al pijpenstelen hier in Landgraven. Dus het is al behoorlijk begonnen met regenen. En morgen is 91% kans op regen. En de temperatuur die ligt in de nacht rond de pak een beet 15 graden. Daarnaast kan ik je vertellen, vrijdag van hetzelfde laken een pak. Het is rond de pak een beet 16, 17 graden. En de nachttemperatuur die ligt rond de 8 graden. Trouwens, de nachttemperatuur morgen ook rond de 8 graden. Dan zaterdag. De dagtemperatuur is 15 graden. De kans op regen is 74%. En de nachttemperatuur is 9 graden. En zondag 92% regen. De nachttemperatuur is 14 graden, de nachttemperatuur is 7 graden. En dan maandag, dan wordt het weer iets stabieler. Dan is de kans op neerslag 16% en de nachttemperatuur 6 à 7 graden. En dinsdag idem dito. Dus de komende dagen bijna 90% kans op neerslag. En ja, ze zeggen ook zon ertussendoor. Nou, laten we hopen dat die weersverwachting niet helemaal uitkomt. En dat we iets meer mogen na zomeren. Hoewel, na zomeren zal na vandaag wel iets op een lager pitje staan. Hoewel ik net zei, ik weet niet of je het gehoord hebt daarnet, rond de tijd dat Oktoberfest is, zou het weer een beetje prachtig weer worden. Rond de 20 graden en droog. Nou, laten we dat maar hopen dan. Want dan is weer heel veel volk in de Parkstadregio op pad. In de lederhozen. En dan wil je geen natte benen krijgen, toch?

0: Ja, dat was uiteraard Justin De Wild met Cheerio. En ik kan me niet voorstellen dat die niet gedraaid zou worden op een Oktoberfest. Ik wil langs deze weg het ambulancepersoneel even een veer op de hoed steken. Ik ben namelijk... Deze week heb ik 2 keer meegemaakt dat ik ambulancepersoneel en brandweer aan het werk heb gezien. En ik moet jullie zeggen, op het moment dat momenten cruciaal zijn, dan zijn die mannen en vrouwen onderweg. Complimenten aan de brandweer en aan de ambulance en natuurlijk ook de ambulancebroeders. Hè. Niet alleen de ambulancechauffeurs. Het complete brandweer- en ambulancepersoneel. En natuurlijk ook van de politie. Langs deze weg een chapeau, omdat ik heb mogen ondervinden dat een toevallig in dit geval positief heeft mogen uitpakken in alle 2 gevallen. Goed. Nou, ik was toevallig van de week was ik op een feestje. En daar ging het om de 80's. Maar daar kwam ook af en toe een hitje uit de 70's voorbij. En ja, dan zie je toch dat de mensen dat leuk vinden. Back in Time met Chic Le Freak.
1: RTP Park Club.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Oh.

Le Freak Chic uit de 70s hoorde jij natuurlijk van Chic. Even een beetje voor het geval dat je er niet zo in thuis bent. Als jij een mechanische ventilatie hebt, hè, dat is dus zo'n systeem wat constant zorgt dat er in ieder geval lucht uit je woning wordt gezogen en er verse lucht in komt door middel van filters die daartussen zitten, dan moet je dat wel regelmatig vervangen. Of laten we zeggen, tussen de 10 en 15 jaar moet je het vervangen. En je moet het eigenlijk minimaal elke 5 jaar even laten schoonmaken. Het is goed om schimmels in je woning te mijden. Hè, want als je een goede ventilatie in de woning hebt, denk maar eens aan de badkamer, dan kunnen er geen schimmels ontstaan. Dus dat is goed als dat zo is. Maar ja, er zijn toch van die dingetjes die je niet weet. En als je daaraan twijfelt, nou, dan moet je het gewoon even opzoeken. Dus heb jij een schimmel op je badkamer of schimmel in je slaapkamer, wie weet waar. Kijk dan eens naar die kanalen, hè, die luchtkanalen die dan ook schoongemaakt moeten worden om de zoveel tijd. Het is maar een weetje, en als jij natuurlijk gehuurd zit, dan zou de verhuurder dat moeten doen. Hè. In ieder geval, kijk dan eens even naar een huurcontractje. En als je een eigen woning hebt, ja, dan moet je het allemaal zelf doen. Dus check dat gewoon eens even, want als jij een muffe lucht in huis hebt, dan kan dat vaak aan die kanalen liggen die dan of verstopt zijn of de mechanische ventilatie doet het helemaal niet meer. Hè? Vul het maar zelf in. Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.

Ja, en de items komen er weer aan. Hè. Je kan natuurlijk al met je klompen aanvoelen. Natuurlijk zitten er ook andere items tussen, zoals bijvoorbeeld de Amstelderbeekloop. De Amstelderbeekloop, die ook weer in december georganiseerd wordt. Die organisatie daarvan, die komen ook in de komende tijd hier naartoe. En natuurlijk veel carnavalsgerelateerde items die er aan staan te komen. Kan jij allemaal verwachten in de Parkstraat Cultuuragenda. En heb jij nou iets te melden? Hè? Of heb jij nou iets waarvan je denkt van, hey, daar wil ik de Parkstraatregio eens even op wijzen. Of dat is interessant, of een weetje, of over kunst, of cultuur, of educatie, of vrije tijd. Noem het maar op. Meld je dan bij Parkstad Cultuuragenda Reinier. Je weet me te vinden. Dit

0: Ja, Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En ik ga langzaam afscheid van jou nemen. En ik ga kijken of ik ook zonder regenjas nog droog thuis kom. Het zal wel niet, in ieder geval volgende week weer een nieuwe Parkstad Cultuuragenda. Zoals normaal te doen, gebruikelijk op de woensdagavond van 8 tot 10. Elke woensdagavond in het hele jaar door. Alleen op het moment dat ik eventjes ertussenuit ben, dan ben ik ertussenuit. En voor de rest ben ik elke woensdagavond bij jou van 8 tot 10. Wat mij betreft, tot volgende week een nieuwe Parkstad Cultuuragenda. Blijf gezond, neem je regenjas of paraplu mee de komende dagen. En laat je niet gek maken door het weer. En word er niet chagrijnig van, want je kan er toch niets aan veranderen. Bye bye en tot volgende week. En je krijgt van mij nog even Give Up the Funk van Parliament. En Chaka Khan met Ain't Nobody.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het team van Trintel Marketing. Wij bouwen de functionele, maar ook prachtige website voor je bedrijf. En op social

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Bij Taxi Centrale

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet... en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk...

0: lidstaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Ofwilse Dichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad.

vuurt te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.